Kia kena I tātou te tuakiri tangata, ko te taha wairua, te taha hinengaro, taha tīnana, te taha whānau, ko te katoa o te tangata.